0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Beverliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: De Brugse Radio.

Hij is er, de gratis app van de Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

0: artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Zo terras. Zeg, wil je of wil je niet?

is nu een ton, maar de ton onverbied. Hij niet uit kuien en hij kut, dan wel je niet. Ik weet niet wat dat er scheelt, maar je weet niet wat hij wil.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
2: De Brugse Radio.

tijd verwerven. Niemand sterft van een beetje verdriet. En ik ben je Romeo niet. Nee, ik word niet geofferd. Ik ben geen grote

geen geheim. Achter deuren om hoeken blijf ik nog naar je zoeken. Zo vaak heb ik je ergens herkend. Jij die ver van me

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

VBRO Weerman Geert Nasus hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op brugseradio.be en klik bovenaan in het menu op Radio. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nasus natuurlijk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Belgian Cats, de Belgische basketvrouwen, starten het WK in Duitsland met winst. Ze klopten Turkije met 89-75. Emma Meeseman en Julie van Loo scoorden het meeste punten. De volgende wedstrijd is zondag tegen Puerto Rico. Geen Oekraïnse luchtaanvallen tijdens het bezoek van Amerikaanse gezant in Moskou. Dat belooft de Oekraïnse president Zelensky. Hij vraagt van Rusland wel hetzelfde, zodat de onderhandelaars veilig kunnen landen en alle ruimte krijgen voor gesprekken, zegt hij.
1: Ну, Росія має дзеркальне забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом.
0: Rusland heeft nog niet gereageerd en bevestigt ook niet dat de VS gezanten komen. De man die donderdag in Brussel-Zuid is opgepakt met een geladen Kalashnikov is aangehouden voor verboden wapenbezit en lidmaatschap van een criminele bende. Douaniers hadden hem opgemerkt omdat hij zich zenuwachtig gedroeg en een controle wilde vermijden. Het wapen zat verstopt in zijn sporttas onder baby- en kinderkledij. Het grensbewakingsagentschap Frontex heeft voor het eerst geholpen bij reddingsoperaties in het kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Een patrouilleschip zocht er mee naar bootjes met migranten die in de problemen kwamen om hen te redden, niet te onderscheppen. Het was een Spaans patrouilleschip, later neemt een Litouws schip over. Droog bij minima rond 17 graden, daarna een droge en zonnige zaterdag bij 23 graden. Zondag nog iets zachter, vanaf maandag wisselvallig.
2: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Verliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: Altijd schone muziek.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw. In een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: VBRO 2. De Brugse Radio.
6: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Belgian Cats, de Belgische basketvrouwen, starten het WK in Duitsland met winst. Ze klopte Turkije met 89-75. Emma Meeseman en Julie van Loo scoorden het meeste punten. De volgende wedstrijd is zondag tegen Puerto Rico. Geen Oekraïnse luchtaanvallen tijdens het bezoek van Amerikaanse gezant in Moskou. Dat belooft de Oekraïnse president Zelensky. Hij vraagt van Rusland wel hetzelfde, zodat de onderhandelaars veilig kunnen landen en alle ruimte krijgen voor gesprekken, zegt hij.
1: Ну, Росія має дзеркальне забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом.
0: Rusland heeft nog niet gereageerd en bevestigt ook niet dat de VS gezanten komen. De man die donderdag in Brussel-Zuid is opgepakt met een geladen Kalashnikov is aangehouden voor verboden wapenbezit en lidmaatschap van een criminele bende. Douaniers hadden hem opgemerkt omdat hij zich zenuwachtig gedroeg en een controle wilde vermijden. Het wapen zat verstopt in zijn sporttas onder baby- en kinderkledij. Het grensbewakingsagentschap Frontex heeft voor het eerst geholpen bij reddingsoperaties in het kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Een patrouilleschip zocht ermee naar bootjes met migranten die in de problemen kwamen om hen te redden, niet te onderscheppen. Het was een Spaans patrouilleschip, later neemt een Litouws schip over. Droog bij minima rond 17 graden, daarna een droge en zonnige zaterdag bij 23 graden. Zondag nog iets zachter, vanaf maandag wisselvallig.
2: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Verliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: Altijd schone muziek.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw. In een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
0: Opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vooruit zitten voor de komende dagen, voor het weekend meer bepaald, is zien er goed uit. Zoals zaterdag en zondag veel zon, maar we zitten telkens wel in een andere luchtsoort. Zaterdag zitten we duidelijk in een koelere luchtsoort. Temperaturen gaan er een stuk naar omlaag, met minima, maxima die dan rond een graad of 20, 21 zit in. Maar met heel veel zon en een flink afgenomen wind uit de noordwestelijke, westelijke hoek. Dat loopt dan uit op een frisse nacht. Zaterdag op zondag kan de temperatuur landinwaarts onder de 10 graden terechtkomen. Maar zondag overdag komen we dan weer in warmere lucht terecht en gaan de temperaturen weer omhoog. We kunnen dan gemakkelijk zelfs richting 3, 24 graden gaan met veel zon. Ook maandag nog een warme dag, 25 graden zelfs, maar de bewolking neemt toe. En dan belooft toch wel een ander weerbeeld op te duiken. Dat midden volgende week trekt de stormdepressie in onze buurt dichtbij. En kan er toch wel meer regen en meer wind gaan vallen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Belgian Cats, de Belgische basketvrouwen, starten het WK in Duitsland met winst. Ze klopten Turkije met 89-75. Emma Meeseman en Julie van Loo scoorden het meeste punten. De volgende wedstrijd is zondag tegen Puerto Rico. Geen Oekraïnse luchtaanvallen tijdens het bezoek van Amerikaanse gezant in Moskou. Dat belooft de Oekraïnse president Zelensky. Hij vraagt van Rusland wel hetzelfde, zodat de onderhandelaars veilig kunnen landen en alle ruimte krijgen voor gesprekken, zegt hij.
1: Ну, Росія має дзеркальне забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом.
0: Rusland heeft nog niet gereageerd en bevestigt ook niet dat de VS gezanten komen. De man die donderdag in Brussel-Zuid is opgepakt met een geladen Kalashnikov is aangehouden voor verboden wapenbezit en lidmaatschap van een criminele bende. Douaniers hadden hem opgemerkt omdat hij zich zenuwachtig gedroeg en een controle wilde vermijden. Het wapen zat verstopt in zijn sporttas onder baby- en kinderkledij. Het grensbewakingsagentschap Frontex heeft voor het eerst geholpen bij reddingsoperaties in het kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Een patrouilleschip zocht ermee naar bootjes met migranten die in de problemen kwamen om hen te redden, niet te onderscheppen. Het was een Spaans patrouilleschip, later neemt een Litouws schip over. Droog bij minima rond 17 graden, daarna een droge en zonnige zaterdag bij 23 graden. Zondag nog iets zachter, vanaf maandag wisselvallig.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Belgian Cats, de Belgische basketvrouwen, start het WK in Duitsland met winst. Ze klopte Turkije met 89-75. Emma Meeseman en Julie van Loo scoorden het meeste punten. De volgende wedstrijd is zondag tegen Puerto Rico. Geen Oekraïnse luchtaanvallen tijdens het bezoek van Amerikaanse gezant in Moskou. Dat belooft de Oekraïnse president Zelensky. Hij vraagt van Rusland wel hetzelfde, zodat de onderhandelaars veilig kunnen landen en alle ruimte krijgen voor gesprekken, zegt hij.
1: Ну, Росія має дзеркальне забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом.
0: Rusland heeft nog niet gereageerd en bevestigt ook niet dat de VS gezanten komen. De man die donderdag in Brussel-Zuid is opgepakt met een geladen Kalashnikov is aangehouden voor verboden wapenbezit en lidmaatschap van een criminele bende. Douaniers hadden hem opgemerkt omdat hij zich zenuwachtig gedroeg en een controle wilde vermijden. Het wapen zat verstopt in zijn sporttas onder baby- en kinderkledij. Het grensbewakingsagentschap Frontex heeft voor het eerst geholpen bij reddingsoperaties in het kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Een patrouilleschip zocht er mee naar bootjes met migranten die in de problemen kwamen om hen te redden, niet te onderscheppen. Het was een Spaans patrouilleschip, later neemt een Litouws schip over. Droog bij minima rond 17 graden, daarna een droge en zonnige zaterdag bij 23 graden. Zondag nog iets zachter, vanaf maandag wisselvallig.
2: Nieuws uit je regio.
3: De storm na het ontslag van museumdirecteur Christel Strubbe in Brugge is nog lang niet gaan liggen. Verschillende bronnen spraken al over toxisch leiderschap en pestgedrag binnen de directiestructuur van Musea Brugge. Maar dat ontkent het stadsbestuur in een officiële mededeling. Volgens de stad klopt het beeld dat in sommige media geschetst wordt niet met de informatie waarover het beschikt. Er waren 17 contactnames bij vertrouwenspersonen, maar geen enkele formele klacht over pestgedrag of toxisch leiderschap. De signalen die wel binnenkwamen gaan volgens de preventieadviseur vooral over de veranderingsprocessen binnen Musea Brugge. Verhoogde werkdruk, onzekerheid over taken en verantwoordelijkheden. Een recente welzijnsbevraging toont evenmin aanwijzingen voor toxisch leiderschap. De stad blijft achter Strubbe staan en wenst haar alle succes in de toekomst. Strubbe zelf ontkent de aantijgingen en benadrukt dat er veel vertrouwen is in de collega's en het lopende herstructureringstraject. Het gemeenschapsonderwijs zet de voormalige schoolsite aan Spiegelrij 15 opnieuw in de etalage. Een eerste verkoopronde begint dit jaar, toen met een instelprijs van 4,4 miljoen euro leverde geen biedingen op. Daarom wordt de prijs nu gehalveerd tot 2,2 miljoen euro in de hoop wel geïnteresseerden over de streep te trekken. Op de site van zo'n 3000 vierkante meter groot en deels beschermd erfgoed uit 1762 huisde ooit een jezuïetencollege en later de Impact Basisschool. Sinds maart 2025 staat het gebouw leeg. Een koper moet rekening houden met duidelijke voorwaarden. Behoud van waardevolle gebouwdelen, versterking van patio- en groenzones, ondergrondse parkeervoorzieningen en een herbestemming richting wonen. Liefst gecombineerd met buurtondersteunende functies. De verkoop verloopt via Vlabel. Kandidaten kunnen bieden tot eind november. Op 7 december volgt de nieuwe verkoopzitting. In Brugge staat september helemaal in het teken van de rijen. Naast het rijenfestival is er Waterwijs, met als blikvanger Steiger. Een tijdelijk kunstponton van zo'n 100 meter lang, dat van 4 tot 20 september langs de Predikherenrij ligt. De lichthellende loopbruggen brengen bezoekers letterlijk tot boven het wateroppervlak en tonen hoe het waterpeil natuurlijk schommelt. Vanaf het ponton zie je drie kunstwerken die elke thema water belichten. Het project moet de inwoners vooral dichter bij het water brengen. De installatie sluit aan bij het rijenfestival thema Stroom en is dagelijks vrij te bezoeken van 9 tot 22 uur. In Sint-Andries aan de Doornstraat hangt sinds kort een vernieuwd en permanent toegankelijk AED-toestel. Het Onze Lieve Vrouw Hemelvaartinstituut en basisschool De Zesprong vervingen samen het oude toestel aan hun hoofdingang. Dankzij een stedelijke subsidie is de defibrillator nu 7 dagen op 7 beschikbaar voor buurtbewoners, passanten en bezoekers. Cruciaal bij een acute hartstilstand waar elke minuut telt. Door het toestel aan de gevel van de school te hangen, blijft levensreddende hulp binnen handbereik in een drukke woonwijk. Brugge wil het AED-netwerk verder uitbreiden en biedt daarom subsidies aan wie een toestel publiek toegankelijk maakt. Tot slot nog een uittip, want dit weekend is er niet alleen het Rijenfestival, maar kan je op zondag ook naar de Kaasmarkt op 't Zand. Voor de 16e editie wordt het plein vanaf 9:30 gevuld met honderden kaassoorten, lekkernijen, lokale brouwerijen, een wijn- en champagnebar en een flinke portie muzikale ambiance. Vanaf 10:00 zorgen 5 blaaskapellen voor sfeer. Nieuw dit jaar is onder meer de komst van influencer Steffi Merci voor een meet and greet. En 4 voormalige kaasambassadeurs, Bistro Rombo, Restaurant Floris, La Tache en Local by Cocovin, bereiden verfijne kaasgerechtjes. Het goede doel is opnieuw Mugheli, de helikopterdienst die levens redt.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
4: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
5: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw. In een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshaus in Lauwe op zondag 4 oktober. Met 2 bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
6: Jij brengt me van de wijs. Ik ben altijd goed gezind.
4: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer met lekker eten en live entertainment.
6: Ze smaakte zoet, zout. Ze smaakte naar de zon.
4: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
7: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 5805.
4: Voor 25 jaar Etropalshaus in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo in Feestzaal Pigalle.
5: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
6: Leverliefde ogen.
5: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
8: altijd schone muziek.

0: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee-show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
1: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
0: met ook zanger Maiko, Corina.

0: matinee show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak 0471 82 52 62 of 050 78 83 33.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Oh, echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda- of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
0: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
7: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
0: Dina Rodriguez.
8: Help.

0: top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Waaruit zitten we de komende dagen voor het weekend meer bepaald is in er goed uit. Zoals zaterdag en zondag veel zon, maar we zitten telkens wel in een andere luchtsoort. Zaterdag zitten we duidelijk in een koelere luchtsoort. Temperaturen gaan er een stuk naar omlaag. Met minima, die dan rond een graad of 20, 21 zit in. Maar met heel veel zon en een flink afgenomen wind uit de noordwestelijke, westelijke hoek. Dat loopt dan uit op een frisse nacht. Zaterdag op zondag kan de temperatuur landinwaarts onder de 10 graden terechtkomen. Maar zondag overdag komen we dan weer in warmere lucht terecht en gaan de temperaturen weer omhoog. We kunnen dan gemakkelijk zelfs richting 3, 24 graden gaan met veel zon. Ook maandag nog een warme dag. 25 graden zelfs, maar de bewolking neemt toe. En dan belooft toch wel een ander weerbeeld op te duiken. Dat midden volgende week trekt de stormdepressie in onze buurt dichtbij. En kan er toch wel meer regen en meer wind gaan vallen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Ik verkoop een spekken.

tanden, zo jij zijn in corsets, ze doen in schoenen en kussen, tapieten of in wien. Maar ik zie zo gelukkig dat ik spekkenbakkers in verkopen spekken.

kan schoen vast eten en lange bellen. Kan echte mulletrekkers en kan karamellen. Kan ook cycletten en kijk te kopen. Kan er messen, messeur en zoet en messie roepen. En kan kalisie drup en fine muzestroom. En van die lakstokken.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Staatsbank Belfius moet in november voor de rechter komen omdat ze een slachtoffer van phishing niet meteen hebben terugbetaald. Het is de eerste keer dat een bank daarvoor terecht staat, schrijft de Tijd. Een vrouw verloor 100.000 euro nadat iemand zich aan de telefoon voordeed als een medewerker van Cardstop. In principe moeten banken slachtoffers meteen terugbetalen als ze niet duidelijk instemden met een transactie. Bij een Russische aanval in het oosten van Oekraïne zijn zeker 4 mensen omgekomen. Er raakten ook enkele mensen gewond. De aanval komt net voor het bezoek van 2 Amerikaanse gezanten aan Moskou dit weekend. Ze komen met een plan om de oorlog te beëindigen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteren nog dat Oekraïne tijdens dat bezoek geen aanvallen plant en vroeg van Rusland hetzelfde. In het zuiden van Frankrijk zijn opnieuw mensen geëvacueerd door een natuurbrand, niet ver van de Spaanse grens. Het vuur verspreidt zich wel trager, maar is nog niet onder controle. De brandweer zet ook blusvliegtuigen in. Het is in de regio droog en erg warm, tot 40 graden. Het West-Nijl-virus rukt op in Europa. Er zijn nu al meer dan 1000 mensen besmet, 5 keer zoveel als vorige maand. In ons land zijn alleen besmettingen bij dieren bekend. Als je besmet bent, kan je hoge koorts krijgen, al is het virus niet heel gevaarlijk. Je krijgt het vooral via muggenbeten. Club Brugge komt voorlopig mee aan de leiding in de hoogste voetbalklasse. De landskampioen ging bij Lommel winnen met 0-1, wel dankzij een own goal. En op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de tweede ronde van het dubbelspel. Ze versloeg met haar Russische partner onze landgenote Hanna van de Winkel met haar Oekraïense partner in 2 sets. De zon komt er stilaan overal door en we halen 21 graden vanmiddag. Het blijft droog. Morgen is nog iets zachter tot 25 graden met afwisselend zon en wolken. Daarna stijgt de kans op wat gedruppel.
1: Nieuws uit je regio.
2: De storm na het ontslag van museumdirecteur Christel Strubbe in Brugge is nog lang niet gaan liggen. Verschillende bronnen spraken al over toxisch leiderschap en pestgedrag binnen de directiestructuur van Musea Brugge. Maar dat ontkent het stadsbestuur in een officiële mededeling. Volgens de stad klopt het beeld dat in sommige media geschetst wordt niet met de informatie waarover het beschikt. Er waren 17 contactnames bij vertrouwenspersonen, maar geen enkele formele klacht over pestgedrag of toxisch leiderschap. De signalen die wel binnenkwamen gaan volgens de preventieadviseur vooral over de veranderingsprocessen binnen Musea Brugge. Verhoogde werkdruk, onzekerheid over taken en verantwoordelijkheden. Een recente welzijnsbevraging toont evenmin aanwijzingen voor toxisch leiderschap. De stad blijft achter Strubbe staan en wenst haar alle succes in de toekomst. Strubbe zelf ontkent de aantijgingen en benadrukt dat er veel vertrouwen is in de collega's en het lopende herstructureringstraject. Het gemeenschapsonderwijs zet de voormalige schoolsite aan Spiegelrij 15 opnieuw in de etalage. Een eerste verkoopronde begin dit jaar, toen met een instelprijs van 4,4 miljoen euro leverde geen biedingen op. Daarom wordt de prijs nu gehalveerd tot 2,2 miljoen euro in de hoop wel geïnteresseerden over de streep te trekken. Op de site van zo'n 3000 vierkante meter groot en deels beschermd erfgoed uit 1762 huisde ooit een jezuïetencollege en later de Impact Basisschool. Sinds maart 2025 staat het gebouw leeg. Een koper moet rekening houden met duidelijke voorwaarden. Behoud van waardevolle gebouwdelen, versterking van patio en groenzones, ondergrondse parkeervoorzieningen en een herbestemming richting wonen. Liefst gecombineerd met buurtondersteunende functies. De verkoop verloopt via Vlabel. Kandidaten kunnen bieden tot eind november. Op 7 december volgt de nieuwe verkoopzitting. In Brugge staat september helemaal in het teken van de rijen. Naast het rijenfestival is er Waterwijs, met als blikvanger Steiger. Een tijdelijk kunstponton van zo'n 100 meter lang, dat van 4 tot 20 september langs de Predikherenrij ligt. De lichthellende loopbruggen brengen bezoekers letterlijk tot boven het wateroppervlak en tonen hoe het waterpeil natuurlijk schommelt. Vanaf het ponton zie je 3 kunstwerken die elk thema water belichten. Het project moet de inwoners vooral dichter bij het water brengen. De installatie sluit aan bij het rijenfestival thema Stroom en is dagelijks vrij te bezoeken van 9 tot 22 uur. In Sint-Andries aan de Doornstraat hangt sinds kort een vernieuwd en permanent toegankelijk AED-toestel. Het Onze Lieve Vrouw Hemelvaartinstituut en basisschool De Zesprong vervingen samen het oude toestel aan hun hoofdingang. Dankzij een stedelijke subsidie is de defibrillator nu 7 dagen op 7 beschikbaar voor buurtbewoners, passanten en bezoekers. Cruciaal bij een acute hartstilstand waar elke minuut telt. Door het toestel aan de gevel van de school te hangen, blijft levensreddende hulp binnen handbereik in een drukke woonwijk. Brugge wil het AED-netwerk verder uitbreiden en biedt daarom subsidies aan wie een toestel publiek toegankelijk maakt. Tot slot nog een uittip, want dit weekend is er niet alleen het Rijenfestival, maar kan je op zondag ook naar de Kaasmarkt op het Zand. Voor de 16e editie wordt het plein vanaf 9:30 gevuld met honderden kaassoorten, lekkernijen, lokale brouwerijen, een wijn- en champagnebar en een flinke portie muzikale ambiance. Vanaf 10:00 zorgen 5 blaaskapellen voor sfeer. Nieuw dit jaar is onder meer de komst van influencer Steffi Merci voor een meet and greet. En 4 voormalige kaasambassadeurs, Bistro Rombo, Restaurant Floris, La Tache en Local by Cocovin, bereiden verfijne kaasgerechtjes. Het goede doel is opnieuw Mugheli, de helikopterdienst die levens redt.
3: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee-show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
4: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
3: met ook zanger Maiko, Corine.

0: Matineeshow in de Bolzak. Aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matineeshow in de Bolzak. 0471 82 52 62. Of 050 78 83 33.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw. In een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
0: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshows in Lauwe. Op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
3: Jij brengt me van de wijs. Ik ben altijd goed gezind.
0: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer, met lekker eten en live entertainment.
3: Ze smaakte zoet, zout. Ze smaakte naar de zon.
0: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
1: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 5805.
0: Voor 25 jaar Etropalshows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo. In Feestzaal Pigalle. Altijd schone muziek.

0: Zondag is het in Brugge en dan meer bepaald op het zand. Tijd voor een jaarlijkse traditie. De eerste zondag van september, de Brugse Kaasmarkt. Ook present op de Brugse Kaasmarkt, naast een enorme stand van de nieuwe hoofdsponsor Oudendijk, ook voormalige kaasambassadeurs van die Brugse Kaasmarkt. Een van hen is chef Olivier Montbalieu, de Brugse chef die zijn gekende restaurant heeft aan de Scheepsdalenbrug, namelijk La Tache. Hij zal de passanten daar ook verwennen met een heerlijk culinair hapje.
1: Ik ga dus een pastel de nata maken. Dat is een soort van Portugees gebakje, maar dan natuurlijk met de Oudendijk Royal. Dat is in feite de beste kaas, waar ze ook een prijs mee gewonnen hebben in Amerika als beste kaas van eerste keer ter wereld. Dus ik probeer er natuurlijk wel gebruik van te maken om met deze kaas, in feite zijn ook hun oudste kaas dat ze aanbieden, daarmee een hapje te maken. Ik ga dat ook met een afwerk met een chutney van tomaat en dan wat graantjes van mosterd.
2: Als chef, man die in de keuken staat iedere dag, die Oudendijk kaas, hoe is dat tot bij u gekomen? Kende u die kaas al of is het aangereikt?
1: Het is aangereikt, want we hebben natuurlijk altijd heel veel met Bruggekaas gewerkt. En daar staan we natuurlijk enorm achter. Maar als er een nieuwe hoofdsponsor komt, dan gaan we dat met twee armen omarmen.
2: Hoe gaat het dan in zijn werk? Eerst proef je daarvan als chef?
1: Inderdaad, dat is dat is eerst een keer het assortiment te bekijken. En dan probeer ik toch wel natuurlijk met de meest culinaire kaas te werken. En dan beginnen we te brainstormen in feite. Of ik brainstorm, want ik ben solo. Ja. Dus ik probeer alles ook al in te doen in de keuken. En dat is natuurlijk ik ga niet zeggen een studie. Maar je moet ook rekening houden met verschillende factoren. Dus je hebt het weer. Die kan van eerst keer omslaan. Je kan iets maken in feite die goed is, zowel als het warm is of als het druipelige slecht weer wordt.
2: Dus we zullen ervan kunnen proeven op de volgende editie van de Kaasmarkt. Dat wordt uiteraard voor de mensen die culinair geïnteresseerd zijn iets om naar uit te kijken. Maar er is veel meer op die Kaasmarkt, want er wordt eigenlijk, als we dat zo mogen zeggen, met prijzen gegooid.
1: Inderdaad, Oudendijk zal zeker uitpakken. Ze gaan een volledig podium maken. Ze komen af met 15 mensen. Dus de Nederlanders niet te onderschatten. Ze gaan 500 zakken uitdelen aan een kleine kostprijs waar dat heel onder assortiment in zit. Ook nog een paar verrassingen zullen daarin zitten. Maar de grootste verrassing is in feite dat er om de 50 zakken een cadeaubon in zit. Of een diner te mensen voor twee personen ter waarde van 150 euro in mijn restaurant La Tache.
2: Dus dat zijn allemaal mensen die meer dan verweld zullen worden.
1: Inderdaad. Dus iemand die zo'n prijs wint, die kan ik garanderen dat hij een zalige avond zal beleven bij mij.
2: Tot slot, gekende zaak, zicht op de Scheepsdalenbrug. Hoe lang zijn jullie daar al actief?
1: Ik ben er nog maar 22 jaar.
2: Maar nog altijd met heel veel liefde in de keuken.
1: Absoluut. Ik heb mijn concept een beetje veranderd in feite, zodanig dat ik alles alleen kan doen. En ik ben in feite een salonrestaurant of huiskamerrestaurant geworden. Waar ik ongeveer 10 à 12 personen maximum doe. Maar dan, ik ben ook sommelier van opleiding. Dus ik doe in feite de wijnen en de keuken tegelijkertijd. Maar bij mij ben je echt te gast.
2: Veel succes nog.
1: Dank u wel.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
3: En even wat tijd. Laat de
0: doel. Met ook van de partij Michael.
3: Het maakt niet uit wat jij nog zegt. Bij jou,
0: Chris Clark en Glenn Robbins.
3: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
0: Inschrijvingen voor deze matinee show op info@vbro.be.
4: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings.
5: Guido Gezellelaan 137 in Nenen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
6: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
7: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
8: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
5: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge, inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.
7: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
9: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
10: Verliefde ogen.
9: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
11: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
5: Dina Rodriguez.

0: and top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-48-0276. Of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vooruit zitten voor de komende dagen, voor het weekend meer bepaald, zien er goed uit. Zoals zaterdag en zondag veel zon, maar we zitten telkens wel in een andere luchtsoort. Zaterdag zitten we duidelijk in een koelere luchtsoort. Temperaturen gaan er een stuk naar omlaag, met minima die dan rond een graad of 20, 21 zit in. Maar met veel, heel veel zon en een flink afgenomen wind uit de noordwestelijke, westelijke hoek. Dat loopt dan uit op een frisse nacht. Zaterdag op zondag kan de temperatuur landinwaarts onder de 10 graden terechtkomen. Maar zondag overdag komen we dan weer in warmere lucht terecht en gaan de temperaturen weer omhoog. We kunnen dan gemakkelijk zelfs richting 3, 24 graden gaan met veel zon. Ook maandag nog een warme dag. 25 graden zelfs, maar de bewolking neemt toe. En dan belooft toch wel een ander weerbeeld op te duiken. Dat midden volgende week trekt de stormdepressie in onze buurt dichtbij. En kan er toch wel meer regen en meer wind gaan vallen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Staatsbank Belfius moet in november voor de rechter komen omdat ze een slachtoffer van phishing niet meteen hebben terugbetaald. Het is de eerste keer dat een bank daarvoor terecht staat, schrijft de Tijd. Een vrouw verloor 100.000 euro nadat iemand zich aan de telefoon voordeed als een medewerker van Cardstop. In principe moeten banken slachtoffers meteen terugbetalen als ze niet duidelijk instemden met een transactie. Bij een Russische aanval in het oosten van Oekraïne zijn zeker 4 mensen omgekomen. Raakten ook enkele mensen gewond. De aanval komt net voor het bezoek van 2 Amerikaanse gezanten aan Moskou dit weekend. Ze komen met een plan om de oorlog te beëindigen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteren nog dat Oekraïne tijdens dat bezoek geen aanvallen plant en vroeg van Rusland hetzelfde. In het zuiden van Frankrijk zijn opnieuw mensen geëvacueerd door een natuurbrand, niet ver van de Spaanse grens. Het vuur verspreidt zich wel trager, maar is nog niet onder controle. De brandweer zet ook blusvliegtuigen in. Het is in de regio droog en erg warm, tot 40 graden. Het West-Nijl-virus rukt op in Europa. Er zijn nu al meer dan 1000 mensen besmet, 5 keer zoveel als vorige maand. In ons land zijn alleen besmettingen bij dieren bekend. Als je besmet bent, kan je hoge koorts krijgen, al is het virus niet heel gevaarlijk. Je krijgt het vooral via muggenbeten. Club Brugge komt voorlopig mee aan de leiding in de hoogste voetbalklasse. De landskampioen ging bij Lommel winnen met 0-1, wel dankzij een own goal. En op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de tweede ronde van het dubbelspel. Ze versloeg met haar Russische partner onze landgenote Hanne van de Winkel met haar Oekraïense partner in 2 sets. De zon komt er stilaan overal door en we halen 21 graden vanmiddag. Het blijft droog. Morgen is nog iets zachter tot 25 graden met afwisselend zon en wolken. Daarna stijgt de kans op wat gedruppel.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Staatsbank Belfius moet in november voor de rechter komen omdat ze een slachtoffer van phishing niet meteen hebben terugbetaald. Het is de eerste keer dat een bank daarvoor terecht staat, schrijft de Tijd. Een vrouw verloor 100.000 euro nadat iemand zich aan de telefoon voordeed als een medewerker van Cardstop. In principe moeten banken slachtoffers meteen terugbetalen als ze niet duidelijk instemden met een transactie. Bij een Russische aanval in het oosten van Oekraïne zijn zeker 4 mensen omgekomen. Raakten ook enkele mensen gewond. De aanval komt net voor het bezoek van 2 Amerikaanse gezanten aan Moskou dit weekend. Ze komen met een plan om de oorlog te beëindigen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteren nog dat Oekraïne tijdens dat bezoek geen aanvallen plant en vroeg van Rusland hetzelfde. In het zuiden van Frankrijk zijn opnieuw mensen geëvacueerd door een natuurbrand, niet ver van de Spaanse grens. Het vuur verspreidt zich wel trager, maar is nog niet onder controle. De brandweer zet ook blusvliegtuigen in. Het is in de regio droog en erg warm, tot 40 graden. Het West-Nijl-virus rukt op in Europa. Er zijn nu al meer dan 1000 mensen besmet, 5 keer zoveel als vorige maand. In ons land zijn alleen besmettingen bij dieren bekend. Als je besmet bent, kan je hoge koorts krijgen, al is het virus niet heel gevaarlijk. Je krijgt het vooral via muggenbeten. Club Brugge komt voorlopig mee aan de leiding in de hoogste voetbalklasse. De landskampioen ging bij Lommel winnen met 0-1, wel dankzij een own goal. En op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de tweede ronde van het dubbelspel. Ze versloeg met haar Russische partner onze landgenote Hanna van de Winkel met haar Oekraïense partner in 2 sets. De zon komt er stilaan overal door en we halen 21 graden vanmiddag. Het blijft droog. Morgen is nog iets zachter tot 25 graden met afwisselend zon en wolken. Daarna stijgt de kans op wat gedruppel.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio, VBRO.
3: Ik ga je iets vertellen dat je dag misschien nog beter maakt. Je moet niet langer Vlaanderen doorkruisen voor een auto, want Cardoen zit opnieuw in Brugge. Meer dan 1000 auto's aan de laagste prijs. En een tasse koffie staat al gereed. Kom maar binnen. Cardoen Brugge. Pathoekenweg 96.
4: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
6: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
5: Dina Rodriguez.

0: top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62 of info@vbro.be.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Verliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
0: Altijd schone muziek.

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oostrozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
5: De magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
6: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matineeshow met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
7: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
6: met ook zanger Maiko.

0: Matinee show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak 0471 82 52 62 of 050 78 83 33.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Maar het zit er voor de komende dagen, voor het weekend meer bepaald, is er goed uit. Zoals zaterdag en zondag veel zon, maar we zitten telkens wel in een andere luchtsoort. Zaterdag zitten we duidelijk in een koelere luchtsoort. Temperaturen gaan er een stuk naar omlaag, met minima, die dan rond een graad of 20, 21 zitten. Maar met heel veel zon en een flink afgenomen wind uit de noordwestelijke, westelijke hoek. Dat loopt dan uit op een frisse nacht. Zaterdag op zondag kan de temperatuur landinwaarts onder de 10 graden terechtkomen. Maar zondag overdag komen we dan weer in warmere lucht terecht en gaan de temperaturen weer omhoog. We kunnen dan gemakkelijk zelfs richting 3, 24 graden gaan met veel zon. Ook maandag nog een warme dag, 25 graden zelfs, maar de bewolking neemt toe en dan belooft toch wel een ander weerbeeld op te duiken. Naar midden volgende week trekt de stormdepressie in onze buurt dichtbij en kan er toch wel meer regen en meer wind gaan vallen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

De storm na het ontslag van museumdirecteur Christel Strubbe in Brugge is nog lang niet gaan liggen. Verschillende bronnen spraken al over toxisch leiderschap en pestgedrag binnen de directiestructuur van Musea Brugge. Maar dat ontkent het stadsbestuur in een officiële mededeling. Volgens de stad klopt het beeld dat in sommige media geschetst wordt niet met de informatie waarover het beschikt. Er waren 17 contactnames bij vertrouwenspersonen, maar geen enkele formele klacht over pestgedrag of toxisch leiderschap. De signalen die wel binnenkwamen gaan volgens de preventieadviseur vooral over de veranderingsprocessen binnen Musea Brugge. Verhoogde werkdruk, onzekerheid over taken en verantwoordelijkheden. Een recente welzijnsbevraging toont evenmin aanwijzingen voor toxisch leiderschap. De stad blijft achter Strubbe staan en wenst haar alle succes in de toekomst. Strubbe zelf ontkent de aantijgingen en benadrukt dat er veel vertrouwen is in de collega's en het lopende herstructureringstraject. Het gemeenschapsonderwijs zet de voormalige schoolsite aan Spiegelrij 15 opnieuw in de etalage. Een eerste verkoopronde begint dit jaar. Toen met een instelprijs van 4,4 miljoen euro leverde geen biedingen op. Daarom wordt de prijs nu gehalveerd tot 2,2 miljoen euro in de hoop wel geïnteresseerden over de streep te trekken. Op de site van zo'n 3000 vierkante meter groot en deels beschermd erfgoed uit 1762 huisde ooit een jezuïetencollege en later de Impact Basisschool. Sinds maart 2025 staat het gebouw leeg. Een koper moet rekening houden met duidelijke voorwaarden. Behoud van waardevolle gebouwdelen, versterking van patio en groenzones, ondergrondse parkeervoorzieningen en een herbestemming richting wonen. Liefst gecombineerd met buurtondersteunende functies. De verkoop verloopt via Vlabel. Kandidaten kunnen bieden tot eind november. Op 7 december volgt de nieuwe verkoopzitting. In Brugge staat september helemaal in het teken van de rijen. Naast het rijenfestival is er Waterwijs met als blikvanger Steiger. Een tijdelijk kunstponton van zo'n 100 meter lang dat van 4 tot 20 september langs de Predikherenrij ligt. De lichthellende loopbruggen brengen bezoekers letterlijk tot boven het wateroppervlak en tonen hoe het waterpeil natuurlijk schommelt. Vanaf het ponton zie je drie kunstwerken die elk thema water belichten. Het project moet de inwoners vooral dichter bij het water brengen. De installatie sluit aan bij het rijenfestival thema Stroom en is dagelijks vrij te bezoeken van 9 tot 22 uur. In Sint-Andries aan de Doornstraat hangt sinds kort een vernieuwd en permanent toegankelijk AED-toestel. Het Onze Lieve Vrouw Hemelvaartinstituut en basisschool De Zesprong vervingen samen het oude toestel aan hun hoofdingang. Dankzij een stedelijke subsidie is de defibrillator nu 7 dagen op 7 beschikbaar voor buurtbewoners, passanten en bezoekers. Cruciaal bij een acute hartstilstand waar elke minuut telt. Door het toestel aan de gevel van de school te hangen, blijft levensreddende hulp binnen handbereik in een drukke woonwijk. Brugge wil het AED-netwerk verder uitbreiden en biedt daarom subsidies aan wie een toestel publiek toegankelijk maakt. Tot slot nog een uittip, want dit weekend is er niet alleen het rijenfestival, maar kan je op zondag ook naar de kaasmarkt op het Zand. Voor de 16e editie wordt het plein vanaf 9:30 gevuld met honderden kaassoorten, lekkernijen, lokale brouwerijen, een wijn- en champagnebar en een flinke portie muzikale ambiance. Vanaf 10:00 zorgen 5 blaaskapellen voor sfeer. Nieuw dit jaar is onder meer de komst van influencer Steffi Merci voor een meet and greet. En 4 voormalige kaasambassadeurs, Bistro Rombo, Restaurant Floris, La Tache en Local by Cocovin bereiden verfijne kaasgerechtjes. Het goede doel is opnieuw Mugheli, de helikopterdienst die levens redt.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Staatsbank Belfius moet in november voor de rechter komen omdat ze een slachtoffer van phishing niet meteen hebben terugbetaald. Het is de eerste keer dat een bank daarvoor terecht staat, schrijft de Tijd. Een vrouw verloor 100.000 euro nadat iemand zich aan de telefoon voordeed als een medewerker van Cardstop. In principe moeten banken slachtoffers meteen terugbetalen als ze niet duidelijk instemden met een transactie. Bij een Russische aanval in het oosten van Oekraïne zijn zeker 4 mensen omgekomen. Er raakten ook enkele mensen gewond. De aanval komt net voor het bezoek van 2 Amerikaanse gezanten aan Moskou dit weekend. Ze komen met een plan om de oorlog te beëindigen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteren nog dat Oekraïne tijdens dat bezoek geen aanvallen plant en vroeg van Rusland hetzelfde. In het zuiden van Frankrijk zijn opnieuw mensen geëvacueerd door een natuurbrand, niet ver van de Spaanse grens. Het vuur verspreidt zich wel trager, maar is nog niet onder controle. De brandweer zet ook blusvliegtuigen in. Het is in de regio droog en erg warm, tot 40 graden. Het West-Nijl-virus rukt op in Europa. Er zijn nu al meer dan 1000 mensen besmet, 5 keer zoveel als vorige maand. In ons land zijn alleen besmettingen bij dieren bekend. Als je besmet bent, kan je hoge koorts krijgen, al is het virus niet heel gevaarlijk. Je krijgt het vooral via muggenbeten. Club Brugge komt voorlopig mee aan de leiding in de hoogste voetbalklasse. De landskampioen ging bij Lommel winnen met 0-1, wel dankzij een own goal. En op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de tweede ronde van het dubbelspel. Ze versloeg met haar Russische partner onze landgenote Hanne van de Winkel met haar Oekraïense partner in 2 sets. De zon komt er stilaan overal door en we halen 21 graden vanmiddag. Het blijft droog. Morgen is nog iets zachter tot 25 graden met afwisselend zon en wolken. Daarna stijgt de kans op wat gedruppel.
1: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge, inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 2196 27.
2: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Brugge. Stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
7: Speciaal voor alleenstaanden, maar evengoed voor koppels, organiseert Muziekcafé de Toerist in Meulebeke op maandag 14 september Monday Thé Dansant. Het wordt een onvergetelijke dansnamiddag met speciale gasten en vooraf een overheerlijke lunch aan €35, drank inbegrepen. De DJ is Guy Broekhoven, bekend van Eclipse TV. Maandag 14 september vanaf 11 uur 's ochtends Monday Thé Dansant in Muziekcafé de Toerist in Meulebeke. Reserveer via 0478 54 63 15. Zo ben je zeker van een mooie tafel met vrienden en kennissen. Monday Thé Dansant voor singles en koppels gaat van start op maandag 14 september in Muziekcafé de Toerist in Meulebeke vanaf 11 uur 's ochtends.
8: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
9: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
10: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
9: Dina Rodriguez.

0: Top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Leverliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
0: Altijd schone muziek.

0: Heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
1: De Lange Muur.
0: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
1: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
0: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
1: De Lange Muur.
0: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
1: Of kijk op delangemuur-brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
4: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
5: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshows in Lauwe. Op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
6: Jij brengt me van de wijs. Ben altijd goed gezind.
5: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer met lekker eten en live entertainment.
6: Ze smaakte zoet, zout, zuur. Ze smaakte naar de zomer.
5: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
7: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 5805.
5: Voor 25 jaar Etropalshows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo. In Feestzaal Pigalle. De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september. In Feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.
8: Monica, tegen jou zeg ik...
5: Feestzanger René Geerdenna.
8: Jouw blik, jouw stem... Jouw glimlach op je mond, jij bent zo...
5: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe.
8: Want ik leef mijn leven alleen maar mijn eigen leven.
5: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
7: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
5: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
9: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen. We hebben vandaag een vrij aardige dag te pakken. We zitten weliswaar in koelere lucht. Dat is een verkeerd woord. We moeten eigenlijk minder warm gebruiken, want we spreken vanaf 20 graden van een warme dag. En dat halen we wel gemakkelijk. We zitten op een 20 tot 22 graden als maxima vanmiddag. Maar het is minder warme lucht waar we in zitten. En dat merk je wel. De omgevingstemperaturen zijn iets minder dan de vorige dagen. En er is ook een andere luchtsoort binnengelopen. Een heldere luchtsoort met flink brede opklaringen. Maar daar zit dan toch wel die koelere achtergrond in, of die minder warme achtergrond. Daarbij veel zon uiteraard, heel veel zon. Maar in de loop van de dag ook wel een paar stapelwolken, vooral landinwaarts. Daar komen echter geen buien meer van. De wind, die houdt zich nog niet zo koest. Die waait nog redelijk door, zeker aan de kust. Komt uit een west-noordwestelijke hoek en kan toch nog behoorlijk aantrekken, zeker aan zee. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
10: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01. Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshows in Lauwe op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten, niemand minder dan Willy Sommers.
3: Jij brengt me van de wijs, ben altijd goed gezind.
1: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer met lekker eten en live entertainment.
3: Ze smaakte zoet, zout, zuur. Ze smaakte naar de zomer.
1: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
0: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 5805.
1: Voor 25 jaar Etropalshows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo. In Feestzaal Pigalle.
4: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw. In een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits. Zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in Feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn op

En ook nog van de partij, Kurt Krabbe. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Altijd schone muziek.

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Ah, echt?
2: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
6: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
7: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
8: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.
9: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
10: Wee verlief. Geef de ogen.
11: Een onvergetelijk concert voor de ware Turafan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
12: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
13: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
12: Dina Rodriguez.

0: top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-48-0276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: De Brugse Radio.
2: De Brugse Kappen.

Staatsbank Belfius moet in november voor de rechter komen omdat ze een slachtoffer van phishing niet meteen hebben terugbetaald. Het is de eerste keer dat een bank daarvoor terecht staat, schrijft de Tijd. Een vrouw verloor 100.000 euro nadat iemand zich aan de telefoon voordeed als een medewerker van Cardstop. In principe moeten banken slachtoffers meteen terugbetalen als ze niet duidelijk instemden met een transactie. Bij een Russische aanval in het oosten van Oekraïne zijn zeker 4 mensen omgekomen. Er raakten ook enkele mensen gewond. De aanval komt net voor het bezoek van 2 Amerikaanse gezanten aan Moskou dit weekend. Ze komen met een plan om de oorlog te beëindigen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteren nog dat Oekraïne tijdens dat bezoek geen aanvallen plant en vroeg van Rusland hetzelfde. In het zuiden van Frankrijk zijn opnieuw mensen geëvacueerd door een natuurbrand, niet ver van de Spaanse grens. Het vuur verspreidt zich wel trager, maar is nog niet onder controle. De brandweer zet ook blusvliegtuigen in. Het is in de regio droog en erg warm, tot 40 graden. Het West-Nijl-virus rukt op in Europa. Er zijn nu al meer dan 1000 mensen besmet, 5 keer zoveel als vorige maand. In ons land zijn alleen besmettingen bij dieren bekend. Als je besmet bent, kan je hoge koorts krijgen, al is het virus niet heel gevaarlijk. Je krijgt het vooral via muggenbeten. Club Brugge komt voorlopig mee aan de leiding in de hoogste voetbalklasse. De landskampioen ging bij Lommel winnen met 0-1, wel dankzij een own goal. En op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de tweede ronde van het dubbelspel. Ze versloeg met haar Russische partner onze landgenote Hanna van de Winkel met haar Oekraïense partner in 2 sets. De zon komt er stilaan overal door en we halen 21 graden vanmiddag. Het blijft droog. Morgen is nog iets zachter tot 25 graden met afwisselend zon en wolken. Daarna stijgt de kans op wat gedruppel.

0: have we got news for you.
1: You better listen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Het parket van Limburg heeft nu al zeker 6 klachten ontvangen over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover kleuters in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. Zowel jonge meisjes als jongens zouden na hun verblijf geklaagd hebben bij hun ouders. Het gaat nog om een opsporingsonderzoek. Voorlopig zijn er geen elementen die naar één duidelijke verdachte wijzen. De eerste klacht liep begin augustus binnen. Daarna lichtte de stad Peer het agentschap Opgroeien in. In Niel in de provincie Antwerpen heeft een zware woningbrand gewoed. Een vrouw van 67 is daarbij omgekomen. Haar dochter is naar het ziekenhuis gebracht. Ook 2 honden stierven in het vuur. De brand ging gepaard met erge rookontwikkeling. Wat de dodelijke brand heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. De vrouw van 28, die vorige week dood was gevonden in een woning in Anderlecht, is met fysiek geweld om het leven gebracht. Dat bevestigt het parket van Brussel na het onderzoek door de wetsdokter en het gerechtelijk labo. De omstandigheden van het overlijden blijven onduidelijk. Er loopt nog een gerechtelijk onderzoek. En in Nepal is 10 dagen na de zware overstromingen met rotspuin nog een derde arbeider levend uit de tunnel van een waterkrachtcentrale gehaald. De autoriteiten zetten de zoekacties nog altijd verder. Er zitten daar nog honderden mensen gevangen. In het getroffen gebied zijn bovenop de 1300 dodelijke slachtoffers nog altijd bijna 6000 mensen vermist. We krijgen vanmiddag afwisselend brede opklaringen en wolken. Op de meeste plaatsen is het droog en vrij zacht, bij maxima tot 21 graden.
1: Na, na, na, na. Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
3: Ik ga je iets vertellen dat je dag misschien nog beter maakt. Je moet niet langer Vlaanderen doorkruisen voor nog een auto, want Cardoen zit opnieuw in Brugge. Meer dan 1000 auto's aan de laagste prijs. En een tasse koffie staat al gereed. Kom maar binnen. Cardoen Brugge. Pattoekenweg 96.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
5: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
4: Dina Rodriguez.
6: Help.

Top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be. De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 2196.

0: Heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
1: De Lange Muur.
0: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
1: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
0: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
1: De Lange Muur.
0: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
1: Of kijk op delangemuur-brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01. Brugge. Stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: We krijgen vanmiddag met brede opklaringen te maken. Die worden eigenlijk zelfs nog breder naarmate de middag vordert. Bij temperaturen ergens rond een 20 tot 22 graden. Dat is een stukje minder dan de vorige dagen, omdat we in van oorsprong koelere lucht zitten. De wind komt uit een west-noordwestelijke hoek en gaat geleidelijk aan afzwakken. Vanavond en vannacht zullen we dat dan voelen, die koelere lucht. We gaan toch wel redelijk naar omlaag met de temperaturen. Tegen de ochtend landinwaarts zelfs maar een 6 tot 8 graden op sommige plekken. Aan zee rond een 10 tot 12 graden. Dus ja, dit is toch wel een stuk minder dan we dat tot nu toe gewend zijn. Het is een koelere, eigenlijk de eerste echt koelere nacht van de septembermaand. De wind gaat ook grotendeels wegvallen en dat is net de reden dat die temperaturen dus toch een flink stuk naar omlaag gaan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

parket van Limburg heeft nu al zeker 6 klachten ontvangen over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover kleuters in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. Zowel jonge meisjes als jongens zouden na hun verblijf geklaagd hebben bij hun ouders. Het gaat nog om een opsporingsonderzoek. Voorlopig zijn er geen elementen die naar één duidelijke verdachte wijzen. De eerste klacht liep begin augustus binnen. Daarna lichtte de stad Peer het agentschap Opgroeien in. In Niel in de provincie Antwerpen heeft een zware woningbrand gewoed. Een vrouw van 67 is daarbij omgekomen. Haar dochter is naar het ziekenhuis gebracht. Ook 2 honden stierven in het vuur. De brand ging gepaard met erge rookontwikkeling. Wat de dodelijke brand heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. De vrouw van 28, die vorige week dood was gevonden in een woning in Anderlecht, is met fysiek geweld om het leven gebracht. Bevestigt het parket van Brussel na het onderzoek door de wetsdokter en het gerechtelijk labo. De omstandigheden van het overlijden blijven onduidelijk. Er loopt nog een gerechtelijk onderzoek. En in Nepal is 10 dagen na de zware overstromingen met rotspuin nog een derde arbeider levend uit de tunnel van een waterkrachtcentrale gehaald. De autoriteiten zetten de zoekacties nog altijd verder. Er zitten daar nog honderden mensen gevangen. In het getroffen gebied zijn bovenop de 1300 dodelijke slachtoffers nog altijd bijna 6000 mensen vermist. We krijgen vanmiddag afwisselend brede opklaringen en wolken. Op de meeste plaatsen is het droog en vrij zacht, bij maxima tot 21 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Parket van Limburg heeft nu al zeker 6 klachten ontvangen over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover kleuters in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. Zowel jonge meisjes als jongens zouden na hun verblijf geklaagd hebben bij hun ouders. Het gaat nog om een opsporingsonderzoek. Voorlopig zijn er geen elementen die naar één duidelijke verdachte wijzen. De eerste klacht liep begin augustus binnen. Daarna lichtte de stad Peer het agentschap Opgroeien in. In Niel in de provincie Antwerpen heeft een zware woningbrand gewoed. Een vrouw van 67 is daarbij omgekomen. Haar dochter is naar het ziekenhuis gebracht. Ook 2 honden stierven in het vuur. De brand ging gepaard met erge rookontwikkeling. Wat de dodelijke brand heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. De vrouw van 28, die vorige week dood was gevonden in een woning in Anderlecht, is met fysiek geweld om het leven gebracht. Bevestigt het parket van Brussel na het onderzoek door de wetsdokter en het gerechtelijk labo. De omstandigheden van het overlijden blijven onduidelijk. Er loopt nog een gerechtelijk onderzoek. En in Nepal is 10 dagen na de zware overstromingen met rotspuin nog een derde arbeider levend uit de tunnel van een waterkrachtcentrale gehaald. De autoriteiten zetten de zoekacties nog altijd verder. Er zitten daar nog honderden mensen gevangen. In het getroffen gebied zijn bovenop de 1300 dodelijke slachtoffers nog altijd bijna 6000 mensen vermist. We krijgen vanmiddag afwisselend brede opklaringen en wolken. Op de meeste plaatsen is het droog en vrij zacht, bij maxima tot 21 graden.
1: Wel, zeg, zo goed gezien. Het
2: zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
6: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee-show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
7: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
6: met ook zanger Maiko, Corina.

matinee-show in de Bolzak. Aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee-show in de Bolzak. 0471 82 52 62. Of 050 78 83 33.

0: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Monica, tegen jou zeg ik... Feestzanger René Geer Denna.
1: Jouw stem, jouw glimlach op je mond, jij bent zo...
0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe.
1: Ik leef mijn leven alleen maar mijn eigen leven.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be. Of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge, inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
5: Ik maak het gelukkigste meisje van jou elke dag, elke nacht.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
4: of bel 0471 82 52 62 of 050 200402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
6: De Brugse Radio.

Well, we got gloves, yeah.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Het parket van Limburg heeft nu al zeker 6 klachten ontvangen over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover kleuters in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. Zowel jonge meisjes als jongens zouden na hun verblijf geklaagd hebben bij hun ouders. Het gaat nog om een opsporingsonderzoek. Voorlopig zijn er geen elementen die naar één duidelijke verdachte wijzen. De eerste klacht liep begin augustus binnen. Daarna lichtte de stad Peer het agentschap Opgroeien in. In Niel in de provincie Antwerpen heeft een zware woningbrand gewoed. Een vrouw van 67 is daarbij omgekomen. Haar dochter is naar het ziekenhuis gebracht. Ook 2 honden stierven in het vuur. De brand ging gepaard met erge rookontwikkeling. Wat de dodelijke brand heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. De vrouw van 28, die vorige week dood was gevonden in een woning in Anderlecht, is met fysiek geweld om het leven gebracht. Dat bevestigt het parket van Brussel na het onderzoek door de wetsdokter en het gerechtelijk labo. De omstandigheden van het overlijden blijven onduidelijk. Er loopt nog een gerechtelijk onderzoek. En in Nepal is 10 dagen na de zware overstromingen met rotspuin nog een derde arbeider levend uit de tunnel van een waterkrachtcentrale gehaald. De autoriteiten zetten de zoekacties nog altijd verder. Er zitten daar nog honderden mensen gevangen. In het getroffen gebied zijn bovenop de 1300 dodelijke slachtoffers nog altijd bijna 6000 mensen vermist. We krijgen vanmiddag afwisselend brede opklaringen en wolken. Op de meeste plaatsen is het droog en vrij zacht, bij maxima tot 21 graden.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
3: De Lange Muur.
2: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
3: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
2: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelf speciale gerechten en catering.
3: De Lange Muur.
2: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
3: Of kijk op delangemuur-brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.
4: Speciaal voor alleenstaanden, maar evengoed voor koppels, organiseert Muziekcafé De Toerist in Meulebeke op maandag 14 september Monday Thé Dansant. Het wordt een onvergetelijke dansnamiddag met speciale gasten en vooraf een overheerlijke lunch aan €35, drank inbegrepen. De DJ is Guy Broekhoven, bekend van Eclipse TV. Maandag 14 september vanaf 11 uur 's ochtends Monday Thé Dansant in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke. Reserveer via 0478 54 63 15. Zo ben je zeker van een mooie tafel met vrienden en kennissen. Monday Thé Dansant voor singles en koppels gaat van start op maandag 14 september in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke vanaf 11 uur 's ochtends.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge, inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 7.

Madonna. Madonna dus, samen met Kylie Minogue en Love Sensation. Zij mag de spits afbijten voor een splitsplinternieuwe Brugse top 40 vandaag, hier bij VBRO 2. We zijn de klok van 2 voorbij en dat betekent dat we ze in de komende 3 uur weer netjes op rij zetten. Die 40 beste in onze Brugse top 40, met dus Madonna en Kylie Minogue en Love Sensation als opener. Dit duo die mag met deze single voor de 3e week in onze Brugse top 40 gaan prijken, maar moet ze deze week wel 8 plaatsen verlies slikken en zakt dus van 32 naar 40 en zo dus onze opener vandaag. En zo is de kopper ook meteen af voor onze Brugse top 40 en zijn we meteen vertrokken richting de nummer 39 en daar vinden we dan weer de nummer 37 terug van vorige week. Voor de 4e week nu in de Brugse lijst en 2 plaatsen verlies voor Bazaar met Ooit komt er een dag.

Sam Fender samen met Olivia Dean en Rain Me In. Ondertussen voor de 27e week in onze Brugse Top 40. En als ik zo samen snel even bekijk, dan hebben we twee platen die voor de 27e week in onze lijst mogen bereiken. En samen zijn ze onze langst genoteerde sales op dit moment in de Brugse Top 40. Deze Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In, die zakken deze week 7 plaatsen van 31 naar 38. Op de nummer 37, de nummer 35 van vorige week, dat zijn twee plaatsen minder in de 20e week notering voor deze Olivia Rodrigo met Drop Dead.

0: Zot verliefd van Bart Kuil in onze Brugse Top 40 na 10 weken stationair op de nummer 36 deze week. De nummer 35 wordt alweer ingevuld door de nummer 38 van vorige week, was toen nieuwkomer. En nu in de tweede week notering in onze Brugse Top 40 3 plaatsen winst voor deze Son Mieux met Feels Like of Feels Part 2.
1: Nummer 35.

0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. Met ook van de partij Maiko.
1: Het maakt niet uit wat jij nog zegt. Het is bij jou toch.
0: Chris Clark en Glenn Robbins.
2: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
0: Inschrijvingen voor deze matinee show op info@vbro.be.
3: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: Wel, zeg, zo goed gezien.
5: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Huh? Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Huh? In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Oh, echt?
4: Ja, tuurlijk.
5: Veranda comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
0: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn op

0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be. Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: We krijgen vanmiddag met brede opklaringen te maken. Die worden eigenlijk zelfs nog breder naarmate de middag vordert. Bij temperaturen ergens rond 20 tot 22 graden. Dat is een stukje minder dan de vorige dagen, omdat we in van oorsprong koelere lucht zitten. De wind komt uit een west-noordwestelijke hoek en gaat geleidelijk aan afzwakken. Vanavond en vannacht zullen we dat dan voelen, die koelere lucht. We gaan toch wel redelijk naar omlaag met de temperaturen. Tegen de ochtend landinwaarts zelfs maar een 6 tot 8 graden op sommige plekken. Aan zee rond een 10 tot 12 graden. Dus ja, dit is toch wel een stuk minder dan we dat tot nu toe gewend zijn. Het is een koelere, eigenlijk de eerste echt koelere nacht van de septembermaand. De wind gaat ook grotendeels wegvallen en dat is net de reden dat die temperaturen dus toch een flink stuk naar omlaag gaan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
3: De Brugse top 40.
4: Nummer 33.
5: Ik kom.

Tutto Picobello van Luca Pinza en Pia Dina hier in onze Brugse Top 40. Mag de duo voor de 8e week op rij komen in onze Brugse Top 40 prijken. Maar deze week moeten ze wel 8 plaatsen prijsgeven en zakken ze dus van 25 naar 33. Op de nummer 32 nou weer de nummer 28 van vorige week. In de 5e week notering betekent dat 4 plaatsen minder voor deze Benny Blanco samen met Selena Gomez en Becky G. Deze Te Olvido.

0: Alex Warren met Passenger in onze Brugse top 40 op de nummer 31 terechtgekomen. Na 13 weken betekent dat 8 plaatsen verlies deze week en zakt dus Alex Warren van 23 naar 31. En voor we aan de nummer 30 komen is het alweer tijd geworden om ze even op een rijtje te zetten. We mochten de Brugse top 40 openen vandaag op de nummer 40 met de nummer 32 van vorige week. In de derde week notering betekent dat 8 plaatsen minder voor Madonna en Kylie Minogue met Love Sensation. Bazaar en Ooit komt er een dag, die doet het na 4 weken met 2 plaatsen minder en zakt dus van 37 naar 39. Terwijl Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In een langstgenoteerde single zijn samen met nog iemand straks. 27 weken nu in de Brugse top 40 en 7 plaatsen verlies van 31 naar 38. Op de nummer 37, de nummer 35 van vorige week, dat is in de 20ste week notering 2 plaatsen minder voor Olivia Rodrigo met Drop Dead. En Bart Kuil met Zot Verliefd, die kan in zijn 10e week notering gewoon bevestigen op de nummer 36. Op de nummer 35, de nummer 38 van vorige week, 3 plaatsen winst in de 2e week notering voor de nieuwe van Son Mieux en Feels Part 2. En SK Music met Inside My Soul, die doet na 11 weken Brugse top 40 met 5 plaatsen minder en zakt dus van 29 naar 34. Op de nummer 33, de nummer 25 van vorige week. In de 8e week notering zijn er dat ook 8 minder voor Luca Pinza en Pia Dina met Tutto Picobello. En Benny Blanco, Selena Gomez en Becky G met Te Olvido, die doen het na 5 weken Brugse top 40 met 4 plaatsen minder en zakken respectievelijk van 28 naar 32 deze week. En op de nummer 31, de nummer 23 van vorige week, dat zijn er 8 minder in de 13e week notering voor Alex Warren met Passenger. En dan komen we bij onze sterkste daler terecht van deze week. Na 6 weken Brugse top 40 in 1 klap 15 plaatsen verlies. Dat is dus zakken van 15 naar 30 voor Maxime en Babette met Hoe dan ook.
1: De Brugse top 40.
2: Top 40.
3: Nummer 30.

Daar hebben we onze eerste van vier nieuwkomers voor deze week in de Brugse Top 40. Helemaal nieuw is deze Bryan Adams met The Ballad of Terry Fox. Nieuw op 29. De nummer 28 is de nummer 27 van vorige week. Eentje minder in de 14e week notering voor Lisa Lewis met Zon, Zee, Strand.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Het parket van Limburg heeft nu al zeker 6 klachten ontvangen over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover kleuters in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. Zowel jonge meisjes als jongens zouden na hun verblijf geklaagd hebben bij hun ouders. Het gaat nog om een opsporingsonderzoek. Voorlopig zijn er geen elementen die naar één duidelijke verdachte wijzen. De eerste klacht liep begin augustus binnen. Daarna lichtte de stad Peer het agentschap Opgroeien in. In Niel in de provincie Antwerpen heeft een zware woningbrand gewoed. Een vrouw van 67 is daarbij omgekomen. Haar dochter is naar het ziekenhuis gebracht. Ook 2 honden stierven in het vuur. De brand ging gepaard met erge rookontwikkeling. Wat de dodelijke brand heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. De vrouw van 28, die vorige week dood was gevonden in een woning in Anderlecht, is met fysiek geweld om het leven gebracht. Bevestigt het parket van Brussel na het onderzoek door de wetsdokter en het gerechtelijk labo. De omstandigheden van het overlijden blijven onduidelijk. Er loopt nog een gerechtelijk onderzoek. En in Nepal is 10 dagen na de zware overstromingen met rotspuin nog een derde arbeider levend uit de tunnel van een waterkrachtcentrale gehaald. De autoriteiten zetten de zoekacties nog altijd verder. Er zitten daar nog honderden mensen gevangen. In het getroffen gebied zijn bovenop de 1300 dodelijke slachtoffers nog altijd bijna 6000 mensen vermist. We krijgen vanmiddag afwisselend brede opklaringen en wolken. Op de meeste plaatsen is het droog en vrij zacht, bij maxima tot 21 graden.
1: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge, inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
4: Speciaal voor alleenstaanden, maar evengoed voor koppels, organiseert Muziekcafé De Toerist in Meulebeke op maandag 14 september Monday Thé Dansant. Het wordt een onvergetelijke dansnamiddag met speciale gasten en vooraf een overheerlijke lunch aan €35, drank inbegrepen. De DJ is Guy Broekhoven, bekend van Eclipse TV. Maandag 14 september vanaf 11 uur 's ochtends Monday Thé Dansant in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke. Reserveer via 0478 54 63 15. Zo ben je zeker van een mooie tafel met vrienden en kennissen. Monday Thé Dansant voor singles en koppels gaat van start op maandag 14 september in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke vanaf 11 uur 's ochtends.

Marcia van Rolf Sanchez hier in onze Brugse Top 40. Na 5 weken met 2 plaatsen minder. Hij zakt dus van 24 naar 26 deze week. Beter nieuws op de nummer 25, want daar vinden we de nummer 30 terug van vorige week. Was toen een van onze nieuwkomers en nu in de

Medicine van Milk Inc. in onze Brugset offerte na 17 weken notering met 5 plaatsen minder voor Reggie en Linda. Want ze zakken deze week van 19 naar 24. Op de nummer 23 nou weer de nummer 18 voor van vorige week. Dat betekent de 13e week notering in onze Brugse lijst. 5 plaatsen ook minder voor Taylor Swift met I Knew It, I Knew You.

0: Heute Nacht van Helene Fischer. In onze Brugse Top 40 mag ze na 14 weken opnieuw een plaatsje in de goede richting klimmen. Een plaatsje eerherstel dus voor Helene Fischer, want ze klimt van 22 naar 21. En voor we de lijst helemaal door midden breken en de nummer 20 op je loslaten, is het tijd geworden voor een tweede overzicht. Op de nummer 30 hadden we de nummer 15 van vorige week. Dat betekent 15 plaatsen verlies en daarmee onze sterkste daler deze week in de Brugse Top 40. En dit nog maar na 6 weken in onze lijst voor Maxime Ambabet met Hoe dan ook. Een eerste van 4 nieuwkomers was te verwelkomen op de nummer 29 met de nieuwe single van Bryan Adams en The Ballad of Terry Fox. En Lisa Lewis met Zon, Zee, Strand, die doet na 14 weken Brugse Top 40 met 1 plaats minder en zakt dus van 27 naar 28. En nog Alex Warren met Fever Dream, die moet een plaatje achteruit. Hij zakt dan weer van 26 naar 27 in de 27ste weeknotering in onze Brugse Top 40. En samen met Sam Fender en Olivia Dean zijn dat de langst genoteerde singles op dit moment in onze lijst. Op de nummer 26 dan weer de nummer 24 van vorige week. 5 weken nu in de Brugse Top 40. En deze week 2 plaatsen minder voor Rolf Sanchez met Marchar. En de 3e's met Je zit in mijn hoofd. Die was vorige week nog niet komen op de nummer 30. En nu in de tweede week notering in onze lijst. 5 plaatsen in de goede richting naar 25 dus. Op 24 de nummer 19 van vorige week. 5 plaatsen minder in de 17e week notering voor Milk Inc. en Madison. En Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. Die zakt eveneens 5 plaatsen. In dit geval dus van 18 naar 23 en dat in de 13e week notering. Een tweede nieuwkomer was te verwelkomen op de nummer 22 met Marco Kimsen en zijn nieuwe single Liefde. En tenslotte Helene Fischer met Heute Nacht kreeg je ze zo pas nog te horen op de nummer 21. Afkomstig van de nummer 22 vorige week is er dat in de 14e week notering een plaatje terug in de goede richting voor deze Helene Fischer. En dan komen we bij die nummer 20 terecht. En daar vinden we dan weer de nummer 14 terug van vorige week. Na 10 weken Brugse Top 40, 6 plaatsen minder voor Somber met My Body Isn't Ready.
1: De Brugse Top 40.
2: Top 40.

0: heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
1: De Lange Muur.
0: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
1: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
0: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
1: De Lange Muur.
0: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
1: Of kijk op delangemuur-brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
4: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
3: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: De Brugse Top 40.
5: Nummer 19.

En daar hebben we onze derde van vier nieuwkomers in onze Brugse Top 40. Die derde nieuwkomer die komt binnen op de nummer 19 en is de nieuwe van Andrea Berg. Meteen opgevolgd door onze vierde en hoogste nieuwkomer voor deze week op de nummer 18. Want Alex Warren die heeft een nieuwe single en die wandelt binnen dus als hoogste nieuwkomer deze week in onze Brugse lijst. De plaat die heet Emerald Eyes. There's a

0: dat was de single van DJ Ilham. En zo prijkt hij in onze Brugse Top 40 nu voor de derde week op rij. En deze week met 3 plaatsen winst van 20 naar 17. De nummer 16 is de nummer 16 gebleven. Staan blijft hij in de vijfde week notering voor Sienna Spyro met Great Expectation.
1: Nummer 16.

Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Na 11 weken Brugse top 40 met 7 plaatsen minder en zo uit de top 10 gevallen deze week. Want Rutger van Barneveld die zakt dus van de nummer 8 naar de nummer 15 deze week. Op de nummer 14, alweer de nummer 17 van vorige week. In de 9e week notering 3 plaatsen winst te noteren voor Snow Patrol en Kylie Minogue met These Alarms.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Rusland voert vanaf morgen 3 dagen lang geen luchtaanvallen meer uit op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Die aankondiging komt er terwijl de Amerikaanse gezanten in Rusland zijn. Ze bespreken daar een plan om een eind te maken aan de oorlog in Oekraïne. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Oekraïne. Ze vliegen daarvoor naar Kiev. En dat is uitzonderlijk, want het luchtruim boven Oekraïne is sinds de Russische invasie gesloten. De toegang naar de haven in Dover in Groot-Brittannië is weer vrij. Vanmorgen hadden honderden gemaskerde betogers de toegangswegen geblokkeerd. Ze protesteerden tegen illegale migratie via het kanaal. Na de blokkade trokken ze naar het centrum van de stad, waar ze anti-immigratieslogans skandeerden. Er zijn in het Verenigd Koninkrijk geregeld manifestaties tegen illegale migratie. De dodentol na de schipbreuk voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 13. Er is vanmorgen nog 1 lichaam geborgen. Er zijn nog 15 mensen vermist. Het wrak van het schip is meer dan 500 meter diep teruggevonden. Supporters van Antwerp zijn vanavond toch welkom voor de uitmatch bij Standaar. De burgemeester van Luik had hen eerst verboden om de wedstrijd bij te wonen, na een risicoanalyse. Maar hij herziet die beslissing na protest, omdat zijn besluit gisteravond te kort voor de wedstrijd kwam. En Tadej Pogačar komt dit seizoen niet meer in actie. De Sloveen viel in de Vuelta en zal lang moeten revalideren. Pogačar zal zijn wereldtitel dus eind deze maand in Canada niet kunnen verdedigen. Hij tekent wel bij zijn team UAE tot 2032. Aangenaam en zonnig bij 21 graden vanmiddag. Morgen wisselen zon en wolken af, het is dan 25 graden. En maandag nog wat warmer. Daarna komt er een wisselvallige periode aan en koelere maxima.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het best van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
6: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot -70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
7: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
8: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
7: met ook zanger Maiko, Corina.

Matineeshow in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matineeshow in de Bolzak 0471 82 52 62 of 050 78 83 33.

0: Die gast Mick duizendmaal belogen van Andrea Berg in de Brugshut of 40 mag ze met deze single 3 plaatsen achteruit. En zak ze dus uit onze top 10 van 10 naar 13 in de 5e week notering. Op de nummer 12 vinden we nou weer dezelfde terug als vorige week. Een staanblijvertje dus na 14 weken Brugshut of 40 voor Maite Kelly met Einkoes in Paris.
1: De Brugshut top 40!
2: Top 40! Nummer 12!

0: Nooduitgang van Meteor. In onze Brugse top 40 prijkt hij ondertussen na 6 weken in onze lijst op de nummer 11. En heeft hij dus ten opzichte van vorige week een inklap 8 plaatsen verlies moeten noteren, deze Meteor. Want hij zakt van de nummer 3 naar de nummer 11 dus. En voor we aan de top 10 beginnen, gaan we ze nog even in een derde overzicht gieten voor jullie. Op de nummer 20 hadden we de nummer 14 van vorige week. Dat betekent in de tiende week notering 6 plaatsen minder voor Somber met My Body Isn't Ready. Terwijl we een derde nieuwkomer mochten verwelkomen op de nummer 19 met de nieuwe single van Andrea Berg. En meteen een vierde en hoogste nieuwkomer op de nummer 18 met Alex Warren en Emerald Eyes. DJ Ilham met Big Boom, die duurde na 3 weken met 3 plaatsen winst en klimt dus op van 20 naar 17. En Sienna Spyro met Great Expectation, die duurt in de vijfde week notering stationair op de nummer 16. Op de nummer 15 dan weer de nummer 8 van vorige week. Dat zijn 7 plaatsen minder in de elfde week notering voor Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. En Snow Patrol en Kylie Minogue met Diesel Alarms, die gaan in de negende week Brugse top 40 3 plaatsen naar omhoog en klimmen dus van 17 naar 14. Op de nummer 13, de nummer 10 van vorige week, dat betekent 3 plaatsen minder in de vijfde week notering voor Andrea Berg met Du hast mich 1000 maal belogen en Maite Kelly met Ankoes in Paris, die duurt het na 14 weken Brugse top 40 stationair op de nummer 12 deze week. En op de nummer 11, zo pas nog gehoord, Meteor en Nooduitgang, na 6 weken Brugse top 40 met 8 plaatsen minder uit de top 10 en dat is dus zakken van de nummer 3 naar de nummer 11. En op de nummer 10, de nummer 2 van vorige week. Dat betekent in de 12e week notering ook 8 plaatsen minder voor deze Aaron Blomhaart en Zoe met Tranen van Goud.
1: De Brugse top 40.
2: Top 40.
3: Nummer 10.
4: Ik tel de

Aaron Blommaert en Zoe met tranen van goud in onze Brugse top 40 met 8 plaatsen minder naar de nummer 10. De nummer 9 is de nummer 9 gebleven. In de 9e weeknotering kan hij dus blijven plakken. Deze voormalige nummer 1 hit Justin de Wild met Cheerio.

Als de zon schijnt, lukt Steno in onze Brugse Top 40 na 3 weken met 5 plaatsen winst van de nummer 13 naar de nummer 8. Op de nummer 7, dezelfde als vorige week, ook voor de 3e week bij ons en kunnen bevestigen, deze Cat's Eye met Animal.

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Albin Rennen presenteert en zingt.
2: Even wat tijd. Laat de
0: groep. Met ook van de partij Michael.
2: Het maakt niet uit wat jij nog zegt.
0: Chris Clark en Glenn Robbins.
2: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
3: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
5: Vanavond en vannacht, we gaan toch wel redelijk naar omlaag met de temperaturen. Tegen de ochtend landinwaarts zelfs maar een 6 tot 8 graden op sommige plekken. Aan zee rond een 10 tot 12 graden. Dus ja, dit is toch wel een stuk minder dan we dat tot nu toe gewend zijn. Het is een koelere, eigenlijk de eerste echt koelere nacht van de septembermaand. De wind gaat ook grotendeels wegvallen en dat is net de reden dat die temperaturen dus toch een flink stuk naar omlaag gaan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
7: De Brugse Top 40.
8: Nummer 6.

0: Die Die van Shakira en Burna Boy in onze Brugse Top 40 na 16 weken met de plaats minder van 5 naar 6. Op de nummer 5 dan weer de nummer 4 van vorige week. Ook eentje minder in de 17e week notering dan weer voor deze Another N54 Ultra met Talk To You.
1: Nummer 5.

0: Stil van Carol G en Bruno Mars in onze Brugse Top 40 na 4 weken met 2 plaatsen winst van 6 naar 4. En zo staat voor deze zaterdagmiddag alweer de top 3 voor ons neus en die is goed door elkaar geschud. Op de nummer 3 vinden we de nummer 11 terug van vorige week. 8 plaatsen winst en dat in de 13e week notering voor de meisjes van K3 met De Zomer van Oya Lele.
1: Nummer 3.

0: Juice in Texas van Ella Langley in onze Brugse Top 40 op de nummer 2 terechtgekomen. En daarmee deze week onze sterkste klimmer. Want Ella Langley die mag in één klap in haar zesde week notering trouwens. In één klap 19 plaatsen naar omhoog. Van 21 naar de nummer 2 dus. Zometeen onze nummer 1. Is dat dezelfde als vorige week of niet? Dat moeten we samen ontdekken. Eerst zetten we ze nog even in een laatste overzicht voor jullie. Op de nummer 10 hadden we de nummer 2 van vorige week. Dat betekent 8 plaatsen minder in de 12e week notering voor Aaron Blomhardt en Zoe met Tranen van Goud. Justin De Wild met Cheerio, die kan in zijn 9e week notering gewoon blijven plakken op de nummer 9. En op de nummer 8 dan weer de nummer 13 van vorige week. In de 3e week notering 5 plaatsen winst te noteren voor Lux Steno met Als de zon schijnt. Cat's Eye met Animal, die doet in zijn 3e week notering stationair op de nummer 7. Terwijl we op de nummer 6 de nummer 5 van vorige week terugvonden. In de 16e week notering eentje achteruit dus voor Shakira en Burna Boy met Die Die. En 17 weken bij ons en ook 1 plaats minder van 4 naar 5 voor Another N54 Ultra met Talk To You. En Karol G en Bruno Mars met Still, die gaan in de 4e week notering 2 plaatsen naar omhoog en klimmen dan weer van 6 naar 4. En van 11 naar 3, dat zijn er 8 in de goede richting in de 13e week notering voor K3 met De Zomer van Oya Lele. Maar onze allerbeste klimmer van deze week in de Brugse Top 40, die mochten we op de nummer 2 gaan treffen. In de 6e week notering klimt Ella Langley met Choosing Texas van 21 naar de nummer 2. En dan hebben we nog 1 plaat te gaan hier voor deze zaterdagmiddag in onze Brugse Top 40. En dat is natuurlijk onze absolute nummer 1. En dat blijkt dezelfde te zijn als vorige week. Voor de 4e week bij ons en opnieuw onze nummer 1, deze DJ Ilham met Digidi Digidi. Ik wens je nog een zeer fijn weekend. En wat mij betreft tot volgende week hier bij VBRO 2 voor de nieuwe Brugse Top 40.
1: De Brugse Top 40.
2: Top 40.
3: Nummer 1. Zo.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Rusland voert vanaf morgen 3 dagen lang geen luchtaanvallen meer uit op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Die aankondiging komt er terwijl de Amerikaanse gezanten in Rusland zijn. Ze bespreken daar een plan om een eind te maken aan de oorlog in Oekraïne. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Oekraïne. Ze vliegen daarvoor naar Kiev. En dat is uitzonderlijk, want het luchtruim boven Oekraïne is sinds de Russische invasie gesloten. De toegang naar de haven in Dover in Groot-Brittannië is weer vrij. Vanmorgen hadden honderden gemaskerde betogers de toegangswegen geblokkeerd. Ze protesteerden tegen illegale migratie via het kanaal. Na de blokkade trokken ze naar het centrum van de stad, waar ze anti-immigratieslogans skandeerden. Er zijn in het Verenigd Koninkrijk geregeld manifestaties tegen illegale migratie. De dodentol na de schipbreuk voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 13. Er is vanmorgen nog 1 lichaam geborgen. Er zijn nog 15 mensen vermist. Het wrak van het schip is meer dan 500 meter diep teruggevonden. Supporters van Antwerp zijn vanavond toch welkom voor de uitmatch bij Standaar. De burgemeester van Luik had hen eerst verboden om de wedstrijd bij te wonen, na een risicoanalyse. Maar hij herziet die beslissing na protest, omdat zijn besluit gisteravond te kort voor de wedstrijd kwam. En Tadej Pogačar komt dit seizoen niet meer in actie. De Sloveen viel in de Vuelta en zal lang moeten revalideren. Pogačar zal zijn wereldtitel dus eind deze maand in Canada niet kunnen verdedigen. Hij tekent wel bij zijn team UAE tot 2032. Aangenaam en zonnig bij 21 graden vanmiddag. Morgen wisselen zon en wolken af, het is dan 25 graden. En maandag nog wat warmer. Daarna komt er een wisselvallige periode aan en koelere maxima.
1: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee-show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
2: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
1: met ook zanger Maiko, Corina.

0: Matineeshow in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matineeshow in de Bolzak 0471 82 52 62 of 050 78 83 33.
1: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardwijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
2: Ik maak het gelukkigste meisje van jou elke dag, elke nacht.
0: Inschrijvingen voor deze matineeshow op info@vbro.be
3: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
3: Ik ga je iets vertellen dat je dag misschien nog beter maakt. Je moet niet langer Vlaanderen doorkruisen voor een auto, want Cardoen zit opnieuw in Brugge. Meer dan 1000 auto's aan de laagste prijs. En een tasse koffie staat al gereed. Kom maar binnen. Cardoen Brugge. Pattoekenweg 96.
0: Brugge. Stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: De Brugse Radio.

0: De gratis app van de Brugse Radio.
1: VBRO 2.
0: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
1: Brugse Radio.
0: Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Rusland voert vanaf morgen 3 dagen lang geen luchtaanvallen meer uit op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Die aankondiging komt er terwijl de Amerikaanse gezanten in Rusland zijn. Ze bespreken daar een plan om een eind te maken aan de oorlog in Oekraïne. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Oekraïne. Ze vliegen daarvoor naar Kiev. En dat is uitzonderlijk, want het luchtruim boven Oekraïne is sinds de Russische invasie gesloten. De toegang naar de haven in Dover in Groot-Brittannië is weer vrij. Vanmorgen hadden honderden gemaskerde betogers de toegangswegen geblokkeerd. Ze protesteerden tegen illegale migratie via het kanaal. Na de blokkade trokken ze naar het centrum van de stad, waar ze anti-immigratieslogans skandeerden. Er zijn in het Verenigd Koninkrijk geregeld manifestaties tegen illegale migratie. De dodentol na de schipbreuk voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 13. Er is vanmorgen nog 1 lichaam geborgen. Er zijn nog 15 mensen vermist. Het wrak van het schip is meer dan 500 meter diep teruggevonden. Supporters van Antwerp zijn vanavond toch welkom voor de uitmatch bij Standaar. De burgemeester van Luik had hen eerst verboden om de wedstrijd bij te wonen, na een risicoanalyse. Maar hij herziet die beslissing na protest, omdat zijn besluit gisteravond te kort voor de wedstrijd kwam. En Tadej Pogačar komt dit seizoen niet meer in actie. De Sloveen viel in de Vuelta en zal lang moeten revalideren. Pogačar zal zijn wereldtitel dus eind deze maand in Canada niet kunnen verdedigen. Hij tekent wel bij zijn team UAE tot 2032. Aangenaam en zonnig bij 21 graden vanmiddag. Morgen wisselen zon en wolken af, het is dan 25 graden. En maandag nog wat warmer. Daarna komt er een wisselvallige periode aan en koelere maxima.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
3: Ik ga je iets vertellen dat je dag misschien nog beter maakt. Je moet niet langer Vlaanderen doorkruisen voor een auto, want Cardoen zit opnieuw in Brugge. Meer dan 1000 auto's aan de laagste prijs. En een tasse koffie staat al gereed. Kom maar binnen. Cardoen Brugge. Pattoekenweg 96.
4: Altijd schone muziek.

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
4: En even wat bij. Laat
0: met ook van de partij Michael.
4: Het maakt niet uit wat jij nog zegt. Bij jou,
0: Chris Clark en Glenn Robbins.
4: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
5: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
6: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
6: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
7: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
8: Vanavond en vannacht, we gaan toch wel redelijk naar omlaag met de temperaturen. Tegen de ochtend landinwaarts zelfs maar een 6 tot 8 graden op sommige plekken. Aan zee rond een 10 tot 12 graden. Dus ja, dit is toch wel een stuk minder dan we dat tot nu toe gewend zijn. Het is een koelere, eigenlijk de eerste echt koelere nacht van de septembermaand. De wind gaat ook grotendeels wegvallen en dat is net de reden dat die temperaturen dus toch een flink stuk naar omlaag gaan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
9: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Rusland voert vanaf morgen 3 dagen lang geen luchtaanvallen meer uit op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Die aankondiging komt er terwijl de Amerikaanse gezanten in Rusland zijn. Ze bespreken daar een plan om een eind te maken aan de oorlog in Oekraïne. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Oekraïne. Ze vliegen daarvoor naar Kiev. En dat is uitzonderlijk, want het luchtruim boven Oekraïne is sinds de Russische invasie gesloten. De toegang naar de haven in Dover in Groot-Brittannië is weer vrij. Vandaag hadden honderden gemaskerde betogers de toegangswegen geblokkeerd. Ze protesteerden tegen illegale migratie via het kanaal. Na de blokkade trokken ze naar het centrum van de stad, waar ze anti-immigratieslogans scandeerden. Er zijn in het Verenigd Koninkrijk geregeld manifestaties tegen illegale migratie. De dodentol na de schipbreuk voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 13. Er is vanmorgen nog 1 lichaam geborgen. Er zijn nog 15 mensen vermist. Het wrak van het schip is meer dan 500 meter diep teruggevonden. Supporters van Antwerp zijn vanavond toch welkom voor de uitmatch bij Standaar. De burgemeester van Luik had hen eerst verboden om de wedstrijd bij te wonen, na een risicoanalyse. Maar hij herziet die beslissing na protest, omdat zijn besluit gisteravond te kort voor de wedstrijd kwam. En Tadej Pogačar komt dit seizoen niet meer in actie. De Sloveen viel in de Vuelta en zal lang moeten revalideren. Pogačar zal zijn wereldtitel dus eind deze maand in Canada niet kunnen verdedigen. Hij tekent wel bij zijn team UAE tot 2032. Aangenaam en zonnig bij 21 graden vanmiddag. Morgen wisselen zon en wolken af, het is dan 25 graden. En maandag nog wat warmer. Daarna komt er een wisselvallige periode aan en koelere maxima.

0: artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Ai, mijn akstrogen. Oh, te voeten gewoon als lastig, zullen. Zij, pak je vel ook.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Op een dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn drie jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaarte raakte drie minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiek optreden. Het kind van 7 dat de banner op haar hoofdje kreeg, is er het ergst aan toe. Een kind van 7 raakte zwaar gewond aan het been, een derde kind van 8 lichtgewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer twee nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurte bergop sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.
1: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in Feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens.

0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
2: Ik maak het gelukkigste meisje van jou elke dag, elke nacht.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
3: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
1: De Lange Muur.
0: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
1: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
0: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
1: De Lange Muur.
0: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
1: Of kijk op delangemuur-brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
4: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
5: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshows in Lauwe. Op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
6: Jij brengt me van de wijs. Ben altijd goed gezind.
5: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer. Met lekker eten en live entertainment.
6: Ze smaakte zoet, zout, zuur. Ze smaakte naar de zomer.
5: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
7: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 5805.
5: Voor 25 jaar Etropalshows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo. In Feestzaal Pigalle.
8: VBRO 2.
1: De Brugse Radio.

Op een dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn drie jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaarte raakte drie minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiek optreden. Het kind van 7 dat de banner op haar hoofdje kreeg, is er het ergst aan toe. Een kind van 7 raakte zwaar gewond aan het been, een derde kind van 8 lichtgewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer twee nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurte bergop sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: een dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn drie jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaarte raakte drie minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiek optreden. Het kind van zeven dat de banner op haar hoofdje kreeg is er het ergst aan toe. Een kind van zeven raakte zwaar gewond aan het been, een derde kind van acht lichtgewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer twee nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurt de berg op sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.
1: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshows in Lauwe. Op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
2: Jij brengt me van de wijs. Ben altijd goed gezind.
1: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer. Met lekker eten en live entertainment.
3: Ze smaakte zoet, zout, zuur. Ze smaakte naar de zomer.
1: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
4: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 58 05.
1: Voor 25 jaar Etropalshows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo. In Feestzaal Pigalle.
5: Wel zeg, zo goed gezien.
6: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
5: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
6: Echt?
5: Ja, tuurlijk.
7: Veranda comfort in Torhout.
8: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
7: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
8: Kijk op verandacomfort.com.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
9: Ik maak het gelukkigste meisje van jou elke dag, elke nacht.
1: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
4: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans en met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. Met ook van de partij Michael. Chris Clark en Glenn Robbins.
2: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
3: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. De Brugse Radio.

0: Brugse Radio.
1: Ese amor llega sin esta mano.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee-show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
1: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
0: met ook zanger Maiko, Corina.

0: Matinee show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak 0471 82 52 62 of 050 78 83 33.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens.
3: Wat zou ik doen in een
0: Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
4: Ik maak het gelukkigste meisje van jou elke dag, elke nacht.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
5: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
6: Verliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
7: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Op een dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn drie jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaar raakte drie minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiek optreden. Het kind van 7 dat de banner op haar hoofdje kreeg, is er het ergst aan toe. Een kind van 7 raakte zwaar gewond aan het been, een derde kind van 8 lichtgewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer twee nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurte bergop sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Twee verliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: Altijd schone muziek.

Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: Op een dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn drie jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaarte raakte drie minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiekoptreden. Het kind van 7 dat de banner op haar hoofdje kreeg, is er het ergst aan toe. Een kind van 7 raakte zwaar gewond aan het been, een derde kind van 8 lichtgewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer twee nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurt de berg op sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Op een dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn drie jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaarte raakte drie minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiek optreden. Het kind van 7 dat de banner op haar hoofdje kreeg, is er het ergst aan toe. Een kind van 7 raakte zwaar gewond aan het been, een derde kind van 8 lichtgewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer twee nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurte bergop sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.